0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

plotseling Nelis. Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar het krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Seizoen en die twee.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. In Utrecht wordt vanavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op die bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden. Ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat de liefde sterker is dan haat. Het bosbrandrisico in onze provincie staat op het hoogste niveau vanwege de droogte. Het bosbrandrisico is niet te vergelijken met dat in Zuid-Frankrijk of Spanje. Maar de droogte is wel extreem, zegt de bosbranddeskundige van de veiligheidsregio Utrecht. Daarom zijn ze extra alert. De veiligheidsregio heeft ook 20 specialistische blusvoertuigen in bezit, waar elk 3000 liter water in kan. En Utrecht is op zoek naar meer toeristen. En daarom maakt de stad reclame op grootste stations verspreid over ons land. Volgens de adjunct-directeur van het Utrechtse marketingbureau kan de stad wel een boost gebruiken, want de bezoekcijfers waren de afgelopen tijd niet zo best. Ze hopen vooral mensen te trekken die het cultuuraanbod waarderen en die met het openbaar vervoer komen. Ze mikken vooral op mensen uit eigen land, want de stad trekt niet zoveel buitenlandse bezoekers. Je hoort wel veel mensen in de stad Engels praten, maar dat zijn vaak expats die hier wonen of werken. Het weer dan. Ja, het zal je niet verbazen vandaag. Het is zonnig en droog en het wordt heet met 33 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saudi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
4: Pardon?
3: De dag is van ons vandaag.
1: We hebben vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Wat een lekkere opener van de ochtendshow. Anouk, je hoorde Dominique hier op de Stadszender van Utrecht. Een hele goede morgen. Het is woensdag. De week is weer doormidden. 29 juli 2026.

Rolf Sanchez hoorde je hier op de stadszender van Utrecht. Nou, fijn dat je erbij bent. De ochtendshow hè, nog met Lawrence. Fred is lekker aan het genieten van een welverdiende vakantie. Fred hoor je weer vanaf de 11e augustus. Dus en tot die tijd ga je bij mij doen. Lawrence Nicolaas. Met nu de kast Raak.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Een klassieker van Armand, Ben ik te min. En mocht je nou zoiets hebben van, Lawrence, ik ben wel benieuwd wat er zich een beetje afspeelt in de stad Utrecht en omgeving. Je kunt altijd een kijkje nemen, hè, op onze website bingofm.nl. En het laatste nieuws, actueel nieuws, lees je uiteraard ook in de app. En om 9:30 en om 9:30 krijg je ook verse nieuwsbulletins verzorgd door de collega's van Radio M Utrecht.

0: klok die tikt maar door van Stef Eckel. En dat is eigenlijk ook wel zo. De klok die tikt ook al door. Want het is exact 8:30. Ik ga er nog eentje doen. We gaan een biertje pakken met vrienden van Mark, Floor en Snelle. En daarna gaan we door naar het regionale nieuws van 8:30. Tot zo.
1: Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht wordt vanavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homo-monument op het Domplein. Op die bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden. Ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. De organisatie wil laten zien dat de liefde sterker is dan haat. Het bosbrandrisico in onze provincie staat op het hoogste niveau vanwege de droogte. Het bosbrandrisico is niet te vergelijken met dat in Zuid-Frankrijk of Spanje. Maar de droogte is wel extreem, zegt de bosbranddeskundige van de veiligheidsregio Utrecht. Daarom zijn ze extra alert. De veiligheidsregio heeft ook 20 specialistische blusvoertuigen in bezit, waar elk 3000 liter water in kan. En Utrecht is op zoek naar meer toeristen. En daarom maakt de stad reclame op grootste stations verspreid over ons land. Volgens de adjunct-directeur van het Utrechtse marketingbureau kan de stad wel een boost gebruiken, want de bezoekcijfers waren de afgelopen tijd niet zo best. Ze hopen vooral mensen te trekken die het cultuuraanbod waarderen en die met het openbaar vervoer komen. Ze mikken vooral op mensen uit eigen land, want de stad trekt niet zoveel buitenlandse bezoekers. Je hoort wel veel mensen in de stad Engels praten, maar dat zijn vaak expats die hier

0: wonen of werken. Het weer dan. Ja, het zal je niet verbazen vandaag. Het is zonnig en droog en het wordt heet met 33 graden.
1: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

0: ik het weer.
1: Laat ik het maar niet over hyperventilatie gaan hebben, want dan krijg ik spontaan misschien weer heen. Ja, ik zit momenteel aan medicatie. Traxen heet dat. Dat is om een beetje hyperventilatie en paniekaanvallen te voorkomen. Dus laten we het liedje maar snel vergeten voor mij. Voor het regionale nieuws, meer nieuws check je op onze website bingofm.nl en lees je als allereerste in de app. We gaan naar Jeffrey Ezen met Loco.

En dat is ook wel belangrijk, hè. Gewoon van je leven een feestje maken. Frans-Duits hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. We gaan naar de dijk, als ze er niet is. En zo dadelijk ben er met Miss Montreal. Kom je maar.

André Hazes met Leef je uit. Nou, we gaan ons zo dadelijk ook weer uitleven, hoor. Aan de andere kant van het NOS-journaal van 9 uur. Dan ben ik er weer met uur nummer 2 van de ochtendshow. Blijf er lekker bij. En ik sluit dit uur af met Fiesta aan de Costa van Zero Zero met zanger Alex. Tot zo!

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het staddeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
4: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En wij willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
3: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
5: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
3: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Nelson met Sexy Als Ik Dans hoorde je in het tweede gedeelte van de ochtendshow. Goedemorgen, fijn dat je er nog bij bent op deze woensdag 29 juli. Ja, de schoolvakantie is alweer anderhalve week voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. En dan ook nog nagaan dat Fred nog anderhalve week vakantie heeft. Ja, dus je moet het doen met Loris Nicolaas. Martijn Fischer nu, jij bent het feestje. Zo dadelijk Yves Berensen met Misschien Is Het Tijd.

Misschien is het tijd van Yves Berendsen. We gaan naar Spirals met De Aarde Beeft. En zo dadelijk krijg je de bingo-schijf van deze week. Sonso Basili met Ja of Nee. Ja of Nee, ja, dat is een makkelijke. Zou ik een fout moment draaien zo dadelijk gewoon? Nou, Ja of Nee. Ik ga erover nadenken. Misschien zo meteen.

Zonzo Basili met ja of nee. Nou, de keuze is gemaakt hoor. En dikke ja. Ik dacht, laat ik maar lekker weer een foutmoment draaien vanmorgen in de ochtendshow. Je hoort het normaal gesproken ook altijd in de avond, hè, om 11:15 in de Bama Lawrence. En in de middag 3:15. En de avond doe ik voorlopig eventjes niet meer. En ik dacht, nou weet je, het kan best wel 10:50. Een foutmoment. En dan heb ik het niet over Lady Gaga of over Jason Derulo.

vaak zo'n ronde ding op tafel te staan. Hè, of zo'n fles met al die lekkere chocolaatjes erin. Maar daar sloeg het liedje niet op, hoor, van Goo and the Gang. We gaan naar Sineke, denk je altijd nog aan haar.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. René Verschuur is overleden. Hij was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag in 2019. René vertelde de afgelopen jaren vaak over het verlies van zijn dochter en de rechtszaak daarna. Hij hield vol dat de instanties meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. Die erkenning kwam er 2 jaar na de aanslag, toen de inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde dat de instanties onderling niet voldoende over de dader hadden gecommuniceerd. René Verschuur is 61 jaar geworden. In Utrecht wordt vanavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden. Er worden bloemen gelegd en ook burgemeester Dijksma gaat spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. En Utrecht zoekt naar toeristen. Ja, daarom maakt de stad reclame op grote stations in ons land. Volgens de adjunct-directeur van het Utrechtse marketingbureau kan de stad wel een boost gebruiken, want de bezoekcijfers waren de afgelopen tijd niet zo best. Ze hopen vooral mensen te trekken die het cultuuraanbod waarderen en die met het openbaar vervoer komen. Ze mikken vooral op mensen uit ons eigen land, want de stad trekt niet zoveel buitenlandse bezoekers. Je hoort wel veel mensen in de stad Engels praten, maar dat zijn vaak expats die hier wonen of werken. Het weer dan. Het wordt een hete dag vandaag. Het is droog en zonnig en het wordt 33 graden. Dus goed smeren.
2: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

De van de leer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Marco Borsato met Rood. En voor het regionale nieuws van 9:30. Meer nieuws, bingofm.nl en in de app. En over een uur bij Schaap uiteraard meer nieuws. We gaan naar Jorieke Sterke, althans die hoor je zo dadelijk met Wij. Maar ik heb eerst nog Raymond Hermans. Ik zeg het helemaal verkeerd. Jorieke Sterke zo dadelijk met Vente Boer. En eerst Raymond Hermans met Wij. Komt gewoon omdat ik te weinig koffie op heb. Ja, we hebben een nieuw koffieapparaat. Misschien had je het al begrepen. Ik ben helemaal fan van de Baby Chino. Er zit totaal geen cafeïne in. Ik ga nog maar eventjes een bakje koffie nemen. Hoi. Raymond Hermans hier op Bingo.

Ik kijk op de klok. Het is alweer tijd om afscheid te nemen. Het is 9:54. Ik bedank voor het luisteren. Dit was de ochtendshow. Heel veel plezier met John Schaap. Hij drinkt graag ook een kopje koffie met je mee. En ik hoop wel dat hij een koffie maakt met wat melk erin. In plaats van een baby chino. Dat is alleen maar melk zonder echt één drupje espresso. Daar word je niet wakker van. Maar bij John word je zeker wakker. Want ook bij John kun je gewoon weer een muzikale suggestie aanvragen. Via john@bingofm.nl. Of maak gebruik van de app. Of via de showbox 0909-321-2211. Ik sluit af met Ricky, Sjoerd, Lucas en Edwin. En dit was wel, dit vind ik wel leuk. Ik ben toen in die periode getrouwd in 2011. En dit was mijn liedje. Ja, toen wij gingen trouwen in het Vigi in Zeist. Ja, was ons favoriete liedje. Ja, ons trouwliedje. Ricky, Sjoerd, Lucas en Edwin met jij. Hey, fijne ochtend. Ik ben er vanmiddag weer. Als je het

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal.
2: Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel

0: de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

0: Joling, maar vanavond...
1: Ben je nog altijd dan?
0: Vanochtend... Zorg schaap voor de muziek bij de koffie. Het is nu al 27 graden. Dus doe mij maar wat fris. Ik werk volgens een tropenrooster. Het wordt vandaag een warme dag. Op alle campings in de regio Utrecht.

Sarah Bambekien draaiden we op Bingo FM met Waar is toch mijn caravan? Op een heerlijke zomerse dag staat je radio aan.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. René Verschuur is overleden. Hij was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag in 2019. René vertelde de afgelopen jaren vaak over het verlies van zijn dochter en de rechtszaak daarna. Hij hield vol dat de instanties meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. Die erkenning kwam er 2 jaar na de aanslag, toen de inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde dat de instanties onderling niet voldoende over de dader hadden gecommuniceerd. René Verschuur is 61 jaar geworden. In Utrecht wordt vanavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden. Er worden bloemen gelegd en ook burgemeester Dijksma gaat spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. En Utrecht zoekt naar toeristen. Ja, daarom maakt de stad reclame op grote stations in ons land. Volgens de adjunct-directeur van het Utrechtse marketingbureau kan de stad wel een boost gebruiken, want de bezoekcijfers waren de afgelopen tijd niet zo best. Ze hopen vooral mensen te trekken die het cultuuraanbod waarderen en die met het openbaar vervoer komen. Ze mikken vooral op mensen uit ons eigen land, want de stad trekt niet zoveel buitenlandse bezoekers. Je hoort wel veel mensen in de stad Engels praten, maar dat zijn vaak expats die hier wonen of werken. Het weer dan. Het wordt een hete dag vandaag. Het is droog en zonnig en het wordt 33 graden. Dus goed smeren.
2: Schaap met John Schaap.

Rob de Nijs had al vele singles gemaakt. Heel veel bekende liedjes. En in Nederland zongen we die allemaal al mee. Maar een nummer 1 hit, die had Rob nog niet gehad. Totdat het album De Band, de Zanger en het Meisje uitkwam, waar dit liedje op stond. En vele DJ's hadden het al snel in de gaten. Dit moest een single zijn. Rob bracht het uit en het werd zijn eerste nummer 1 hit in Nederland.

3A's. Je vecht nooit alleen. Met dit liedje vertegenwoordigde de 3A's Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival in 2011. Ja, en zoals gebruikelijk met Songfestival-hits maakten ze ook een Engelstalige uitvoering, Never Alone. Omdat het och wat wil zijn hier.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. De die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

De IJsselsteinse Laura Eigen maakte van If I Can't Have You dit liedje. Als ik jou niet krijg. De Backstreet Boys waren in de jaren 90 heel populair. En Bolland op Bolland maakte daar het Nederlandse antwoord op. Bet. Ze trokken wat jongens van de straat en zetten ze in de studio. Hoe dat klinkt.

met een 1000 jaar. Ja, dit was niet de enige hit die Bed scoorde. Ze hadden ook nog een leuk succes met Wel eens verliefd geweest. Inmiddels is het 12 minuten.

0: Het is een festival van liedjes vanmorgen weer op Bingo FM. En ook na het regio nieuws van 11:30 ga ik daar natuurlijk mee door. Dit is een klassieker van Ramses Shaffi.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb mijn bezit en

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Goedemorgen.
1: René Verschuur is overleden. Hij was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag in 2019. René vertelde de afgelopen jaren vaak over het verlies van zijn dochter en de rechtszaak daarna. Hij hield vol dat de instanties meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. Die erkenning kwam er 2 jaar na de aanslag, toen de Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde dat de instanties onderling niet voldoende over de dader hadden gecommuniceerd. René Verschuur is 61 jaar geworden. In Utrecht wordt vanavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stilte houden. Er worden bloemen gelegd en ook burgemeester Dijksma gaat spreken. De organisatie wil laten zien dat liefde sterker is dan haat. En Utrecht zoekt naar toeristen. Ja, daarom maakt de stad reclame op grote stations in ons land. Volgens de adjunct-directeur van het Utrechtse marketingbureau kan de stad wel een boost gebruiken, want de bezoekcijfers waren de afgelopen tijd niet zo best. Ze hopen vooral mensen te trekken die het cultuuraanbod waarderen en die met het openbaar vervoer komen. Ze mikken vooral op mensen uit ons eigen land, want de stad trekt niet zoveel buitenlandse bezoekers. Je hoort wel veel mensen in de stad Engels praten, maar dat zijn vaak expats die hier wonen of werken. Het weer dan. Het wordt een hete dag vandaag. Het is droog en zonnig en het wordt 33 graden, dus goed smeren.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Schaap. Met John Schaap.

Regina met haar hit uit de jaren 70. Viva España is opnieuw opgenomen. Met de mannen van Opgeblazen die ook de hit De Toreador scoorden met Wilbert Pigmans.

We vliegen denkbeeldig naar Griekenland. En dat doen we muzikaal met Peter Barkus, die met ons proost. En in Griekenland heet dat Yabas. Nou, pak de glazen oezo erbij, hoor. Maar laat het servies in de kast staan.

0: moment 29 graden. Geniet van de dag. Schaap gaat er vandoor en ik ga ook pootje baden. Ik kan nog één plaatje heen laten horen. Hier zijn Piet Junior en Jeffrey Hezen. Graag tot morgen.
1: Lach nooit, want misschien komt wel die dag ooit dat je wat moet stelen voor je kind. Geen geld, rekening zat in de min. Als man draag je die last voor je gezin. En al die mannen zie je drippen in designer. Je wilt die spullen, maar moet zorgen voor die kleine. Niets kan fout gaan, alles is gepland.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Yeah, oh, lekker hoor. Rolf Sanchez samen met Bilal Wahib en Manana. Nou, vandaag gaat het gebeuren, want we gaan weer lekker lunchpakketten. Het is warm vandaag, dus goed smeren en veel drinken.

Jor Russo, Marcel Gaber en de Amsterdamse Zomer hier bij je vrienden van de radio. We zijn lekker aan het lunchen en hebben de lekkerste muziek voor jou klaarstaan. Straks gaan we ook nog eens even kijken naar het regennieuws, wat de broodje speciaal is. Maar zover.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. De advocaat van René Verschuur zegt dat een warme, eerlijke en moedige man is overleden. Verschuur was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag 7 jaar geleden. Instanties hadden meer kunnen doen, zei hij. Na een juridische strijd kreeg hij daarin gelijk. René Verschuur stierf een natuurlijke dood en was 61. De twee Utrechtse brandweermannen die zijn ingezet om te helpen blussen in Spanje komen weer terug naar huis. Ze zijn daar getraind en hebben 2 weken lang geholpen om de bosbranden daar te blussen. De heren kregen nog wel een verrassing van een blusvliegtuig toen ze bezig waren, vertelt brandweerman Nick Hofmans.
2: Zeker. En ik kan je vertellen, als 1000 liter water boven je hoofd naar beneden gegooid wordt...
1: Vertelt brandweerman Nick Hofmans.
2: Zeker. En ik kan je vertellen, als 1000 liter water boven je hoofd naar beneden gegooid wordt... Ja. En je bent net te laat met weglopen, dat voel je even.
1: De twee worden nu afgelost door een nieuw team uit Utrecht. En Utrecht zoekt meer toeristen. En daarom maakt de stad reclame op grote stations in ons land. Volgens de adjunct-directeur van het Utrechtse marketingbureau kan de stad wel een boost gebruiken, want de bezoekcijfers waren de afgelopen tijd niet zo best. Ze hopen vooral mensen te trekken die het cultuuraanbod waarderen en die met het openbaar vervoer komen. Ze mikken vooral op mensen uit ons eigen land, want de stad trekt niet zoveel buitenlandse bezoekers. Je hoort veel mensen in de stad Engels praten, maar dat zijn vaak expats die hier wonen of werken. Het weer dan. Het is een warme en zonnige dag en het wordt 33 graden. Goed smeren.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt vandaag uit Volendam. Je zou kunnen zeggen een broodje met paling. Hier is Lia.

Mickey van Wijk, onderweg naar jou hier op Bingo FM. Wij zijn altijd onderweg naar jou met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Net als dit nummer. Het is de Yesterday Vintage Remix, zo staat erbij. Uit 2021, hier is Cadans en Dagen. Dat is

De mum van tijd hebt u de hele wereld op zijn kop staan. Marco de Hollander in die zomernacht. Nog eentje voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. Hier op Bingo FM. Hier is Guus Meeuwis en Van Gans.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Herman van Veen en Gerson Meen. Tranen. Nou, we gaan niet zitten janken natuurlijk op deze woensdag. Het is lekker weer. Dus je moet wel goed water drinken en goed insmeren natuurlijk als je buiten bent de hele dag. Hier is Frank van Etten.

Priscilla Ophof en de allergrootste glimlach op het station met de grootste glimlach. Wingo FM, 24 uur per dag, 7 dagen de week, de mooiste platen. Heb je wel eens van die momenten dat je in de stad loopt en dat je denkt van, hé, waar heb ik die nou meer gezien? Ja, je hebt wel eens van die momenten. En dan kijk je nog eens een keer op en dan blijkt het toch helemaal niet zo te zijn. Hier is VOF de Kunst.

Mike Versteeg, de hartslag van je heupen. Ja, lekker met je heupen bewegen is goed, hoor, voor je. En dat kun je ook doen met de muziek van Jannes. Dat is altijd een beetje van die lekkere Griekse invloeden. Dans tot morgen vroeg met mij. Nou, we hebben dansvergunning tot 2 uur, Jannes, dus dat scheelt alweer.

0: gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Justitie eist een half jaar cel en verplichte behandeling tegen de man die dreigde een handgranaat tegen het politiebureau Paardenveld in Utrecht te gooien. Hij belde vorig jaar een dag lang 112 met bedreigingen. Het gaat om een bekende van de politie die al eens eerder is veroordeeld voor bedreiging. De uitspraak van de rechter die is volgende maand. De advocaat van René Verschuur zegt dat een warme, eerlijke en moedige man is overleden. Verschuur was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag 7 jaar geleden. Instanties hadden meer kunnen doen, zegt hij. En na een juridische strijd kreeg hij dan ook gelijk. René Verschuur stierf een natuurlijke dood en was 61. In Nieuwegein is een bestelbus van PostNL in brand gevlogen bij een later losplek. Het vuur sloeg over naar het pand ernaast. Dat is ontruimd. De brand lijkt nu onder controle, maar de brandweer is nog wel aan het nablussen. ABBA heeft in Utrecht de rechtszaak tegen de kapotte kachels gewonnen. Volgens de rechtbank in Utrecht is het nummer terecht van Spotify gehaald door de platenmaatschappij van ABBA.
4: Ben zo blij, ABBA! Ben ik weg van mij. Okay. Is wat ik te dik, maar nu heb ik stik.
3: Het is een parodie op Take a Chance on Me, maar wel inbreuk op de auteursrechten van ABBA, zegt de rechter. Ook had de kapotte kachels een commercieel belang, want dikke pants zorgt ook voor bekendheid. Het is warm en dat blijft vanavond en vannacht zo. Morgen iets minder heet, maximaal 28 graden met veel zon en een beetje meer wind.
5: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
6: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
7: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Flair hoor je door het oog van de nacht. Het is bijna nog zover dat ik weer mijn kuiwelletten moet gaan pakken. Maar ik heb nog wat plaatjes voor je. Ik heb er nog een 2A3 voor je. Dus. En dan is het weer tijd voor Lawrence. En die gaan weer fluitend zijn programma doen. Net als Agda en de Munich.

van Dijk. Bill van Dijk, jij en ik. Nou, jij en ik gaan afscheid nemen. Straks veel plezier met Lawrence. Die is er weer met lekkere platen voor jou aan de andere kant van de radio. Lekker in.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Leven en laten leven van Corrie Konings hier op Bingo FM. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Jij ja, hoorde me vanmorgen al, hè, de ochtendshow. En je hoorde John nog. En we hebben lekker geluncht met Henry nou. En ik heb mezelf ook lekker weer niet laten uithongeren. Ik heb behoorlijk wat lopen vreten, lopen bunkeren in de kantine hier van RTV Utrecht. 4 broodjes speciaal met frikandel. Ja, heerlijk. Nick en Simon nu.

Bram van der Ven met Als We Gaan. Nou, ik ga nog niet hoor. Ik ben er tot 4 uur met Bingo in de Middag. Tino Martin, Ik Kan Niet Alleen Zijn. Die krijg je zo dadelijk. Naar M. Heesters.

Dat doe jij van Mike Pieterson. En zo dadelijk het regionale nieuws van 14:30 op Bingo. En meer nieuws vind je uiteraard als allereerste in onze app en bingofm.nl. Ja, momenteel hebben we wat storingen met de gesproken bulletins in onze app. Je hoort dan oud nieuws, maar er wordt hard aan gewerkt hoor. Maar je kunt gewoon wel het laatste nieuws lezen. En natuurlijk horen hier op de radio ieder uur tot 20:30.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Justitie eist een half jaar cel en verplichte behandeling tegen de man die dreigt een handgranaat tegen het politiebureau Paardenveld in Utrecht te gooien. Hij belde vorig jaar een dag lang 1.

0: Nieuwegein is een bestelbus van PostNL in brand gevlogen bij een later losplek. Het vuur sloeg over naar het pand ernaast. Dat is ontruimd. De brand lijkt nu onder controle, maar de brandweer is nog wel aan het nablussen. ABBA heeft in Utrecht de rechtszaak tegen de kapotte kachels gewonnen. Volgens de rechtbank in Utrecht is het nummer terecht van Spotify gehaald door de platenmaatschappij van ABBA.
1: Ben zo blij, Abba. Ben je bent van mij. Okay. Is wat ik te dik, maar nu heb ik stik.
0: Het is een parodie op Take a Chance on Me, maar wel inbreuk op de auteursrechten van ABBA, zegt de rechter. Ook had de kapotte kachels een commercieel belang, want dikke pants zorgt ook voor bekendheid. Het is warm en dat blijft vanavond en vannacht zo. Morgen iets minder heet, maximaal 28 graden met veel zon en een beetje meer wind.
2: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

mooi is het leven van Martin van Doren. Dan moet ik altijd even denken aan Nachtegaal mijn zonen. Ken je dat nog? Dat was de regionale soap, werd door ons uitgezonden toen destijds in 2005. En in de corona hebben we het ook nog herhaald. Ja, dat was wel leuk. En dat liedje zong Martin van Doren. We gaan naar de jazzpolitie met liefdesliedjes. Alleen maar liefde hier op de Stadszender van Utrecht.

liefdesliedjes van de jazzpolitie. Ik weet dat oud-collega Perry Krams hier helemaal verslaafd aan was. Die draaide het echt in iedere show als hij er zat. We gaan naar de bankzitters.

klassieker van Mackie McNeil, Amsterdam op Bingo. Nou, Bingo in de middag gaat zo dadelijk gewoon verder, hoor. We gaan er nog eentje doen, Billy Dans, Hazes. En dan ben ik zo dadelijk weer bij je terug. Uur nummer 2 van Bingo in de middag. Met kort over 3 weer een lekker fout momentje. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal.
2: De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Tjinneke met Heel Lekker Ding hoorde je in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Fijn dat je er nog bij bent op deze woensdag 29 juli. Met Ancora nu, Californio. Ja, speciale, nou ja, en vooral stoere zeemannen. Die hoor je nu. En zo dadelijk Digidex met JB Roy. Treur niet

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Treur niet, ode aan het leven van Dickie Dex met J.W. Roy Hoordie. We gaan naar een fout moment. Bruno Mars, nieuwe muziek. Oh My Soul, hier op de Stadscentrum van Utrecht bij Lawrence in de middag. Nou ja, eigenlijk bingo in de middag, zo heet het programma. En zo dadelijk Bram Bonkers met het perfecte recept. Hoor je nu ook nog lekker voorbij komen hoor, op deze woensdagmiddag.

hoorde zwart-wit van Frank Boeijengroep. We gaan naar K3 met schaduw. En na de schaduw krijg je andere schaduw. Want het laatste nieuws hoor je zo dadelijk hier voorbij komen. Het regionale nieuws van 3:30 op Bingo FM. Hoor je zo dadelijk. Graag tot zo.

0: loopt de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. FC Utrecht heeft een oefenduel tegen een club uit Qatar gewonnen met 3-1. De ploeg kwam voor de rust op voorsprong. Na de rust stond de tegenstander even voor, maar daarna maakte David Min nog 2 goals en wonnen we dus. Justitie eist een half jaar cel en verplichte behandeling tegen de man die dreigde een handgranaat tegen het politiebureau Paardenveld in Utrecht te gooien. Hij belde vorig jaar een dag lang 112 met bedreigingen. Het gaat om een bekende van de politie die al eens eerder is veroordeeld voor bedreiging. De uitspraak van de rechter die is volgende maand. De advocaat van René Verschuur zegt dat een warme, eerlijke en moedige man is overleden. Verschuur was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag 7 jaar geleden. Instanties hadden meer kunnen doen, zegt hij. En na een juridische strijd kreeg hij dan ook gelijk. René Verschuur stierf een natuurlijke dood en was 61. De waterkwaliteit is in onze provincie op bijna alle officiële zwemlocaties goed, terwijl het aantal waarschuwingen in het hele land juist is verdubbeld. Alleen bij ons is er een waarschuwing voor zwemlust in Nieuwersluis in het noorden van de provincie. Daar kan je mogelijk huid

0: Je hoorde Frank Verkooy met Susanna Veldmeijer. Veel leuker met jou. En dit is John de Bever met Daar in dat kleine café aan de haven.
1: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de

met Ik wist niet dat je kwaad werd. Nou, je hoeft ook zeker niet kwaad te worden, hoor. Want Kevin Scholten zit zo dadelijk alweer klaar voor je. Vanuit zijn thuisstudio in Nieuwegein. Ja, Nieuwegein. En daar ga ik zo dadelijk ook lekker heen. Ik zat vandaag lekker in de studio in Utrecht.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies, omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. 10 anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

woele zomernachten. Een hele goede middag. Het is vandaag woensdagmiddag 29 juli. De week door midden. En daar zijn we weer met een nieuwe ronde van Op weg naar huis. En het allemaal tot aan 6 uur vanavond. Wij gaan van start met Mart Hoogkamer. En ik spaar geen centen.

0: Dan?
1: Nou, dat dacht ik niet. Mij iets te warm daarvoor. Voor vandaag kijken we zo even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Je krijgt mijn favoriete en verdwaalde platen en Kevin's klassieker. En natuurlijk houden we de files nauwlettend voor je in de gaten. Hier zijn Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij.

0: Boom in mijn armen.
1: De Raad van State heeft de gemeente Utrecht in het gelijk gesteld in een zaak over geluid en stofoverlast op een ProRail-terrein en dat aan de Uraniumweg in Utrecht. Een bewoner vond dat de gemeente te weinig had gedaan tegen het lossen en overladen van stenen. Volgens de hoogste bestuursrechter trad de gemeente wel degelijk op en is de overlast sinds 2021 gestopt. Alleen bij spooronderhoud was er later nog activiteit, waardoor een vrijstelling gold en de bewoner krijgt wel een schadevergoeding omdat de rechtszaak te lang duurde. Zo, dat stemmetje ging even alle kanten op, hoor. Maar we zijn er doorheen. In ieder geval, fijn dat ze een schadevergoeding krijgen. En laten we hopen dat hiermee de problemen zijn opgelost, toch? Wij gaan door met Jeffrey Parmentier, Vincent.

eerste keer. Wij gaan overschakelen naar de Nieuwskamer in Utrecht. Daarna kijken we nog eventjes naar de situatie op de weg. Komen er geen files voorbij, dan staan er geen files gemeld. En gaan we heerlijk door met dit programma. Voor de tijd voor nog even een plaatje van Johnny Romein. Even terug in de tijd. Ik kan vandaag...

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. FC Utrecht heeft een oefenduel tegen de club uit Qatar gewonnen met 3-1. De ploeg kwam voor de rust op voorsprong. Na de rust stond de tegenstander even voor, maar daarna maakte David Min nog 2 goals en wonnen we dus. Justitie eist een half jaar cel en verplichte behandeling tegen de man die dreigde een handgranaat tegen het politiebureau Paardenveld in Utrecht te gooien. Hij belde vorig jaar een dag lang 112 met bedreigingen. Het gaat om een bekende van de politie die al eens eerder is veroordeeld voor bedreiging. De uitspraak van de rechter die is volgende maand. De waterkwaliteit is in onze provincie op bijna alle officiële zwemlocaties goed, terwijl het aantal waarschuwingen in het hele land juist is verdubbeld. Alleen bij ons is er een waarschuwing voor zwemlust in Nieuwersluis in het noorden van de provincie. Daar kan je mogelijk huidirritatie en of maag- en darmklachten krijgen door bacteriën, meldt zwemwater.nl. Geen zwembad met superglijbaan en geen animatieteam, gewoon een paar staplaatsen, mooie natuur en stilte. Er zijn steeds meer campings en vakantieparken die zichzelf adverteren als uitsluitend voor volwassenen. Deze mensen staan op zo'n adult-only camping in IJsselstein.
2: Ja, de rust is gewoon heel lekker hier. Ja. Ja. Dus wij genieten met volle teugen.
3: Wat oudere mensen uiteraard komen hierop af. En het is s'avonds toch wel lekker om 10:30 dat gewoon lekker rustig is.
4: Geen gillende, krijzende kinderen. Ja, dat is gewoon ideaal.
1: Het aantal adult-only campings in Europa is afgelopen 5 jaar met meer dan 40% toegenomen. Dan nog het weer. Het blijft warm vanavond en vannacht. Morgen is het iets minder heet dan vandaag, maar wel maximaal 28 graden.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

wat ik het weekend heb meegemaakt. Ik zag dat de mooie temperaturen weer aankwamen. Dus ik dacht, we gaan even naar het zwembad kijken. Misschien eventjes een beetje schoonmaken en zorgen dat we er van de week weer in kunnen. Nou, ik open het zwembad en er lagen allemaal vliegjes in. En dat dagen later, het water was compleet verkleurd. En ik kijk in het zwembad, was de chloortablet eruit gehaald. Dus ik vraag aan de kinderen, hebben jullie dat gedaan? Ja, bij de vorige keer zwemmen. Nou, dat was anderhalve week geleden. Dus je kon op je vingers natellen hoe dat water eruit zag. Dus gisteren maar even het water ververst. Maar ja, ik moet je eerlijk bekennen, het water was enorm koud. En in tegenstelling tot afgelopen weekend was het water ongeveer zo'n 24 graden. En nu ongeveer 18, dus het water moet nog een beetje opwarmen. Maar dat komt vast en zeker goed. In ieder geval kan je lekker afkoelen erin. Wij gaan door met Monique Smit en niet naar huis.

met André Hazes. Aankomende zondag, dan speelt FC Utrecht de eerste wedstrijd tegen Sevilla. En ik ben erbij, hartstikke gezellig. Ik ga voor de eerste keer met mijn zoon richting het voetbal. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. En ja, dat het gezellig wordt, dat is één ding wat zeker is. Maar ja, in het oefenduel wat ze vandaag hebben gespeeld, heeft in ieder geval David Min 2 keer over gescoord. Laten we hopen dat dit een voorbode is op het nieuwe seizoen, want we hebben een kaart nodig. En ja, er moet vooral heel veel gescoord worden. Ik ben heel benieuwd, en zeker met onze nieuwe trainer, hoe het eraan toe gaat. Maar ja, dat er meer over een paar weken in de FC Utrecht Babbel met Paul Pessel. Voor de tijd voor Senna Willems en Sven Versteeg.

heb je even voor mij? Het Openbaar Ministerie eist 6 maanden cel en TBS met dwangverpleging tegen een 35-jarige Utrechter die meerdere hulpverleners en agenten met de dood zou hebben bedreigd. De man belde onder meer herhaaldelijk het alarmnummer 112 en dreigde een handgranaat naar het politiebureau Paardenveld te gooien. Volgens justitie is de kans op herhaling groot en vormt de verdachte een gevaar voor de hulpverleners. De man verscheen niet op de zitting en de rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen en vooral wat voor straf er tegenover staat. Want dat je onveilig voelt als hulpverlener die er juist is om mensen te helpen. Ik vind dat wel een dingetje, eerlijk gezegd. Voor de tijd voor Vulcano even.

Trap met Jannes. Wij gaan ruimte maken voor het NOS-journaal van 5. Daarna kijken we nog even naar de situatie op de weg. Maar als ik nu even vluchtig kijk, staan er geen files en kan je overal heerlijk doorrijden. En kan je vooral luisteren naar de gezellige platen hier op Bingo FM. En zeer zeker af en toe ook even die hele mooie rustige platen. Dit is een plaatje van de 3A's, officieel een plaatje van Rob de Nijs. Dit is die foto van vroeger.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Even een rustmomentje in dit programma. En dat met Wolter Kroes en Laat Me Los. Zit ondertussen een beetje te kijken naar het nieuws in en rondom de stad Utrecht. Maar het meeste komt voorbij tijdens het regionale nieuws van 5:30. En dat houdt in dat ik meer tijd heb om platen te draaien. Ja, het feit is een beetje dat het komkommertijd is. En dat alles een beetje rustiger is. En ook het nieuws om niet te vergeten. Dus dat zorgt er in ieder geval voor dat ik heel veel platen voor je kan draaien. Onder andere deze van Jeffrey Kuipers.

En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. En even over de bevers gesproken. Kees Stevens is flink aan het sporten ter voorbereiding op de opnames van de bioscoopfilm De Bevers. Alles voor de fans. De echtgenoot van John de Bever wil voor een aantal scènes waarin hij in een zwembad te zien is, de beste versie van zichzelf laten zien. Dat vertelde hij gisteren tijdens Shownieuws. Ja, ik ben heel benieuwd. Een bioscoopfilm van De Bevers, dat wordt natuurlijk lachen, gieren en brullen. Maar ja, ik snap wel als je in een zwembad zit dat je er dan perfect uit wil zien en toch even richting de sportschool gaat. Ik had hetzelfde gedaan, Kees. Hier is muziek van Welen en Jan Smit. En even tussen jou en mij.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemiddag. Treinreizigers kwamen in de eerste helft van dit jaar iets vaker te laat aan. Dat kwam door sneeuw, hitte en grote storingen op het spoor. Ruim 85% kwam op tijd op de eindbestemming. Dat meldt de NS met hoofdkantoor in Utrecht in de jaarcijfers. Met het geld gaat het wel beter bij het bedrijf. De NS maakte 25 miljoen euro winst. Vorig jaar was er nog 9 miljoen verlies. FC Utrecht heeft een oefenduel tegen een club uit Qatar gewonnen met 3-1. De ploeg kwam voor de rust op voorsprong. Na de rust stond de tegenstander even voor, maar daarna maakte David Min nog 2 goals en wonnen we dus. Een bioscoopzaal bij de jaarbeurs is helemaal in Spider-Man-sfeer aangekleed. Het loopt namelijk storm voor de nieuwe Marvel-film. Voor Spider-Man, A Brand New Day, zijn in Nederland al meer dan 100.000 kaartjes in de voorverkoop verkocht. En vandaag is die film in première gegaan. Geen zwembad met superglijbaan en geen animatieteam. Gewoon een paar staplaatsen, mooie natuur en stilte. Er zijn steeds meer campings en vakantieparken die zichzelf adverteren als uitsluitend voor volwassenen. Deze mensen staan op zo'n adult-only camping in IJsselstein.
6: Ja, de rust is gewoon heel lekker hier. Ja. Ja. Dus wij genieten met volle teugen.
7: Wat oudere mensen uiteraard komen hierop af. En het is s'avonds toch wel lekker om 10:30 dat gewoon lekker rustig is.
8: Geen gillende, krijzende kinderen. Ja, dat is gewoon ideaal.
5: Het aantal adult-only campings in Europa is afgelopen 5 jaar met meer dan 40% toegenomen. Dan nog het weer. Het blijft warm vanavond en vannacht. Morgen is het iets minder heet dan vandaag, maar wel maximaal 28 graden.
3: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Welkom terug bij Op Weg naar Huis. De laatste 25 minuten zijn ingegaan. Je krijgt zo nog even mijn verdwaalde plaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. En straks om 7 uur kun je trouwens luisteren naar Utrecht Sociaal. Het allemaal tot een 8 uur vanavond. En daarna alweer de hoogste tijd voor je bingo non-stop. Wij gaan door met de Havenzangers 2.0. Terwijl toen de tijd nog Mulder en Mulder. En zij gaan zingen over Adam en Eva. Herinner jij je deze nog?

het is lekker rustig op de weg. Je kan overal heerlijk doorrijden. En ondertussen kan ik gewoon zorgen voor de lekkerste Nederlandstalige platen. En even kijken of er nog berichten zijn. Hand van Ed, jij stuurde. Goedemiddag Kevin. Kan je voor mij een plaatje draaien van Koos Alberts? Als het even kan, laat mij alleen. Die hoorde je vroeger heel vaak bij de piratenzenders. Lang geleden dat ik deze plaat heb gehoord. Nou, bij deze Hand van Ed. Het plaatje van Koos Alberts. En laat mij alleen. Herinner jij deze nog?

Anita Meijer en Why Tell Me Why. En af en toe bezig zijn met de verzoekbox. Hoi Kevin, wil jij een plaatje draaien van Jeffrey Hazen? En mag ik de zon laten schijnen, Jart? Groetjes van Priscilla en Kevin. Leuk om je...

0: Ja, dit was Op weg naar huis voor deze woensdagmiddag. Wat minder informatief dan normaal. Maar het fijne is dat je overal lekker kan doorrijden. Morgenmiddag ben ik er weer tussen 4 en 6 met Op weg naar huis. Ik wens je een hele fijne avond. Tot morgen.
1: Veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verderop geleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: maar het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11 steden, toch wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker, zonder uitpubliek. Het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: sinds 45 het land waar ik blijf. Nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. Een AZC om de hoek een groot probleem is. Kom uit het land waar mijn gabber André Hazes samen met zijn vader in elk café de basis. Een land waar Ronel, Soufiane, Jorik de game runnen. Hip-hop van eigen bodem waar we niet omheen kunnen. Het land waar top DJ's internationaal ooit zijn begonnen bij u in de kleine zaal. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert. Die blauwe envelop die is nooit winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kan en lach als op Koningsdag. Samen na verlies dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
0: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
1: Een treitervlogger is een schitterend woord.
0: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
1: Ik deel mijn land met expats. Vluchtelingen.
0: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
1: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
0: Waar we fouten.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Treinreizigers kwamen in de eerste helft van dit jaar iets vaker te laat aan. Dat kwam door sneeuw, hitte en grote storingen op het spoor. Ruim 85% kwam op tijd op de eindbestemming. Dat meldt de NS met hoofdkantoor in Utrecht in de jaarcijfers. Met het geld gaat het wel beter bij het bedrijf. De NS maakte 25 miljoen euro winst. Vorig jaar was er nog 9 miljoen verlies. FC Utrecht heeft een oefenduel tegen een club uit Qatar gewonnen met 3-1. De ploeg kwam voor de rust op voorsprong. Na de rust stond de tegenstander even voor, maar daarna maakte David Min nog 2 goals en wonnen we dus. Een bioscoopzaal bij de jaarbeurs is helemaal in Spider-Man-sfeer aangekleed. Het loopt namelijk storm voor de nieuwe Marvel-film. Voor Spider-Man, A Brand New Day, zijn in Nederland al meer dan 100.000 kaartjes in de voorverkoop verkocht. En vandaag is die film in première gegaan. Geen zwembad met superglijbaan en geen animatieteam. Gewoon een paar staplaatsen, mooie natuur en stilte. Er zijn steeds meer campings en vakantieparken die zichzelf adverteren als uitsluitend voor volwassenen. Deze mensen staan op zo'n adult-only camping in IJsselstein.
2: Ja, de rust is gewoon heel lekker hier. Ja. Dus wij genieten met volle teugen.
3: Wat oudere mensen uiteraard komen hierop af. En het is s'avonds toch wel lekker om 10:30 dat gewoon lekker rustig is.
4: Geen gillende, krijzende kinderen. Ja, dat is gewoon ideaal.
1: Het aantal adult-only campings in Europa is afgelopen 5 jaar met meer dan 40% toegenomen. In de beeld is het met 31,7 graden de warmste 29 juli ooit gemeten. En daarmee is het record uit 1948 verbroken. Toen was het 0,2 graden koeler. Het blijft vanavond warm en vannacht ook. Plakken. Morgen iets minder heet dan vandaag, dan maximaal 28 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is A, goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: komende maanden gaan we aandacht besteden aan vijf decennia FC Utrecht. Doordat de jubileumuitzending in de coronatijd helaas niet door kon gaan, vonden we toch een leuk idee om aandacht te besteden aan 50 jaar FC Utrecht. Vandaag gaan we helemaal terug naar het begin en hebben we het over de jaren 70. Waarom is de club eigenlijk opgericht en welke spelers werden er allemaal gekocht? En welke grote wedstrijden speelde de FC al in die eerste 10 jaar? We gaan het allemaal horen van Remco Neu, onze eigen sportprofessor. Remco, van harte welkom in Utrecht Sociaal. Fijn dat je de weg naar de studio hebt kunnen vinden. Ja, ruim 50 jaar FC Utrecht al. Hoogste tijd om eens te gaan kijken wat er allemaal met de FC is gebeurd en wat ze allemaal bereikt hebben. Misschien dat we wat van de hak op de tak gaan springen. Maar ja, weet je, er is zoveel gebeurd. Er zijn zoveel hoogtepunten en dat is onmogelijk om dat in 1 uur de revue te laten passeren. Maar het gaat een beetje om het idee. Remco, laten we beginnen bij het allerprilste begin. De oprichting van de FC. Waarom was dat eigenlijk en hoe ging dat?
1: Ja, dat was omdat de stad Utrecht had 3 profverenigingen. 1 op het hoogste niveau, dat was DOS. En 2 op het ene hoogste niveau, nu eigenlijk de KKD, de keukenkampioen divisie. Ja. Dat waren Velox en Elinkwijk. En ja, daar was heel veel steun van de gemeente voor nodig. Gemeentelijke sportparken, dat kostte heel veel geld. En begin jaren 60 was er al eens een keer gekeken of er een fusie zou kunnen komen voor 1 club. Nou, dat werd toen tegengehouden. Toen zat er nog wat oude mannetjes die daar hun principes daarvoor hadden. Maar eind jaren 60 is de knoop doorgehakt en de gemeente iets meer pressie gedaan. Voordat ze wilden dat maar 1 profclub was. En die speelde dan in het stadion en dan heb je maar 1 kostenpost. Ja. Nou ja, dus de fusie werd een beetje door de strot gedouwd van de andere verenigingen.
0: Ja.
1: Dus nog eentje de 3, dat is de Elinkwijk, Velox en DOS. Er gaat altijd het verhaaltje dat Elinkwijk de gezonde club was. Uiteindelijk bleek dat ze de minste schuld hadden. Dus ja, dat kan je ook noemen als gezond. Ja, en na 15 juni werd er besloten tot een fusie. En 1 juli is de oprichtingsdatum van FC Utrecht.
0: Oké, en het waren dus 3 clubs die dat deden. Nog 1 keertje DOS. Ja.
1: Velox op de Koningsweg. DOS, ja, naar het stadion dan. En Elinkwijk in Zuilen.
0: En hoe viel dat bij die clubs? Want wilden ze dat zelf eigenlijk ook wel?
1: Rauw op een dak. Want ja, de clubkleuren en het logo, ja, dat heeft natuurlijk niks. En de nieuwe club Utrecht, ja, daar hebben ze ook niks mee. Het is je trots, het is je historie. Er zit DNA in. Ja. Oudspelers, je komt met de familie. Ome Truus, die hebt er gehakt. Balletjes en ome Kees, die deden de lijnen.
0: Ja, ik weet het allemaal wel. Ik weet het, mijn opa was een DOS-man. En die vond dat niet. Die was not amused, zeg maar, in de tijd. En hoe kwamen die 3 clubs dan uiteindelijk toch tot 1 club? Want dat lijkt me best heel erg lastig.
1: Kijk, op een gegeven moment heeft de gemeente ook gezegd, weet je, we draaiden de geldkraan een beetje dicht.
0: Ja,
1: ja, dus dat moet wel. Hè. Dat was toen alleen maar, had je de entreekaartjes. En voor de rest niet. Je had nog geen grote transfers waar je mee geld kon binnenhalen.
0: Ja.
1: Dus je was best wel afhankelijk van de gemeente.
0: Ja,
1: ja, en als dat een beetje plannen heeft voor in de toekomst, hè, wordt het stadion een beetje gaan moderniseren en dat soort dingen voor in de toekomst.
0: Ja,
1: ja, dat zijn de plannen die je wel aantrekken. Ja, en dat heeft toegezet dat de FC Utrecht is geboren.
0: En het stadion, want eigenlijk weet ik dat eigenlijk helemaal niet. Werd dat toen nieuw gebouwd? Of was dat er al?
1: Nee, het was er al. Het was de ene. Kijk, vanaf 1936, toen was het opgericht, de Galgenwaard. Waarin de ene week Hercules was de eerste bespeler. Vandaar Herculesplein en Herculeslaan. Wat is het vernoemd daar naartoe?
0: Ja, ja.
1: En DOS kwam de andere week. Dus je had de ene week speelde Hercules thuis en de andere week was DOS.
0: Okay.
1: Totdat, nou ja, Hercules op een gegeven moment zo'n laag niveau had en dat er nog maar 20 man in het stadion zaten en dat het niet rendabel was. En toen zijn halverwege jaren 60 is Velox daar gekomen om vanaf de Koningsweg dan in het stadion te gaan spelen. Ja, en dat trok steeds veel minder toeschouwers.
0: Okay.
1: En dat heeft ook
0: eigenlijk 2 clubs speelden al in het stadion. In de Galgenwaard. En hoe kwamen ze uiteindelijk tot de clubkleuren, tot het shirt, tot het logo? Hoe werkte dat? Want dat lijkt me ook best heel erg lastig.
1: Dat is een goede vraag en dat is heel erg leuk. Want het embleem van de stad Utrecht,
0: ja,
1: is rood-wit.
0: Ja, zeker. Sint Maarten.
1: Sint Maarten, ja, exact. En dat was ook het eerste echte rood-wit, het stadslogo. Dat was ook het eerste embleem dat op de shirt zat.
0: Ja. En zo is het gekomen. Zo is het eigenlijk.
1: Hij is verder ontwikkeld natuurlijk. Iedereen heeft daar weer meer smaak aan. Maar ja, dat was het begin. Iedereen, je begint ergens. En het eerste rood-witte logo van de stad is het.
0: Ja, precies. Maar het werd dus niet iets van een van de drie clubs die dat meenamen naar de nieuwe club.
1: Puur nieuw. De clubkleuren waren ook wit met een rode bies op je mouw. Ja. En rode broek en witte kousen. En dat is dan in de statuten werd dat opgenomen als de officiële clubkleuren van FC Utrecht.
0: Nou, hartstikke mooi. Remco, heel fijn dat je dit hebt kunnen toelichten. We gaan straks nog veel meer over de jaren 70 praten van FC Utrecht. Maar nu eerst muziek.

De club die komt uit Utrecht, de naam die zegt het al. Die jongens kennen alles, zelfs goochelen met de bal. De keeper is een beste, houdt steeds

0: de bek ze op het midden, die speelden ook geen bluf. Tot wanhoop van een ander, een tegenstander suf. Want Utrecht is een elftal, de klas is heel erg groot. En wilden nooit verliezen, ze knokken tot de dood.
1: FC Utrecht.

En bent u in het stadion, de naam is Galgenwaard. Daar wordt de tegenstander door Utrecht niet gespaard. Ze vechten daar als leeuwen, de punten blijven thuis. En spelen daar het spel van kat en muis.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over 50 jaar FC Utrecht. Ja, eigenlijk is het al 55 jaar. En we willen gewoon wat aandacht besteden aan die vijf decennia van FC Utrecht. En we zijn aanbeland in het prilse begin in de jaren 70. En in de studio is Remco Neu en dat is onze eigen sportprofessor. En Remco weet alles over FC Utrecht en ook hoe het allemaal ooit is begonnen. Hey, we hadden het net over de oprichting van de FC. Welke spelers werden er allemaal geselecteerd? Want je had drie selecties. Ik weet niet hoe groot die selecties waren, maar dat moest uiteindelijk één selectie worden. Hoe ging dat?
1: Ja, het leuke is, daar heb je natuurlijk trainers voor nodig.
0: Ja.
1: En Utrecht moest natuurlijk ook een trainer zoeken.
0: Ja.
1: Met een assistent. En toen hebben ze bij de drie clubs gekeken. En toen is toch het oog gevallen op Velox. Daar liep een ene Bert Jacobs.
0: Ja.
1: Al wel bekend.
0: Ja.
1: En daar liep ook Frits Korbach.
0: Ja,
1: later ook een grote trainer.
0: Het Korbach-effect.
1: Juist, ja. Ja, de dood en de gladiolen. Ja. Die kennen we ook nog wel van hem.
0: Ja.
1: Dus daar gaat, wat ze hebben daar gedaan hebben, ze hebben hen aangesteld als de technische staf. Zij hebben daar selecties gemaakt. Nou, dus dat grotendeel was natuurlijk DOS, want dat speelde Eredivisie.
0: Ja.
1: Daaronder daar had je dan, dus van het KKD-niveau, was het Elinkwijk en Velox. En zij hebben daaruit gewoon een keuze kunnen maken van, nou ja, die nemen we wel, die nemen we niet.
0: Ja.
1: Dus het is puur op tactisch en technisch gebied,
0: ja,
1: waarin ze die selectie gedaan hebben. Ja, er viel een hoop jongens af. De clubs die drie clubs, die gingen verder in het amateurvoetbal.
0: Ja.
1: Dus de spelers die niet geselecteerd werden, die gingen op amateurbasis verder.
0: Maar hoe viel dat dan bij die selecties en bij die spelers? Want ik kan me best voorstellen, zeker als je DOS hebt, je hebt een selectie, en je komt uiteindelijk niet bij de selectie van FC Utrecht. Dat lijkt me niet echt prettig.
1: Nee, maar goed, weet je, ze had ook contracten in die tijd natuurlijk.
0: Ja.
1: Ted Elsendoorn bij Velox van de drankenhandel. En Blijenberg bij DOS. Het grote in de bouw. Dus die liepen gewoon af. Dus het was heel makkelijk om die niet een verlenging te geven.
0: Ja.
1: Maar gewoon met de top door te gaan.
0: Ja.
1: Onder andere Keesje Lofveld die we hadden. Weet je, dat waren toch alleen van de merk. Dat waren wel weet je, de grote namen in het hele voetbal. Leo van Veen, Jan van Staalaten.
0: Ja.
1: Weet je, dus het zijn allemaal wel waar we al toekomst in hadden. Of die al in Jong Oranje zaten, of verschillende KNVB-elftallen geweest hebben. Dus er was toen al een soort selectie. Alleen je had nog niet de grote spelersmakelaars die eraan zaten te trekken. Het moest allemaal weer opnieuw uitgevonden worden bij FC Utrecht. Nieuw bestuur.
0: Ja.
1: Er was weinig geld natuurlijk. Dus je moet ook verminderen. Je had van die C-contractjes eigenlijk. Hoe je dat moet zeggen, van die
0: en wat koelkast. Zijn C-contracten?
1: Ja, van die koelkastcontracten. Dus dan speelde je wel. Je kreeg een soort amateurgeld, vergoeding, wat je had. Maar je was wel prof. Dus er kwam wel wat geld binnen.
0: Ja.
1: Dus
0: je verdiende wel geld, maar het was niet echt veel. Dat is het eigenlijk. Je moest erbij blijven werken.
1: En dat is ook heel veel reden waarom sommige Harry Hilvers bijvoorbeeld, er waren nog een aantal die dan het eerste jaar wel een heel klein beetje geld kregen, maar dachten, ja, ik ga niet profvoetballer worden.
0: Nee.
1: Want met dit geld, ik kan beter timmerman of meubelmaker of ik noem het maar.
0: Snap ik.
1: Weet je, die tijd was zo anders.
0: Hey, en je noemde net al een paar namen. Ik hoorde Leo van Veen vallen. Waar kwam Leo vandaan? Welke club speelde hij?
1: Leo is DOS. En daar zit nog het verhaal een beetje met de fusie aan vast. Want de fusie was trouwens niet doorgegaan. Als DOS de allerlaatste wedstrijd uit bij GVAV, het huidige FC Groningen, niet had gewonnen. Want die licentie van die eredivisie was heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dus die allerlaatste speeldag, als Leo niet in 0-1 had gescoord, waardoor DOS had gewonnen, dan was DOS gedegradeerd. En dan had je ook op die KKD-niveau gekomen. De keukenkampioenschap, de eerste divisie in die tijd. En dan was de fusie helemaal niet doorgegaan.
0: En dan hadden wij dus geen FC Utrecht gehad.
1: Hadden we ook geen FC Utrecht gehad.
0: Kijk eens wel. Nou, dus Leo
1: is heel met Utrecht.
0: Met terugwerkende krachten, dankjewel. Wij gaan weer even naar de muziek.
2: Voorzet, ja!
3: Ja! Oh!

0: Amsterdam. Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over 50 jaar FC Utrecht. En we beginnen in de jaren 70 en later de aankomende maanden gaan we het over de andere decennia hebben. In de studio is Remco Neu en hij weet alles over FC Utrecht. Remco, we hebben het gehad over de oprichting, we hebben het gehad over de fusie en de selectie, hoe dat ging allemaal. Maar laten we eens een keertje naar de wedstrijden toe gaan, want die zijn ook wel heel erg mooi. Wat was de allereerste wedstrijd die de FC speelde?
1: Ja, die moeten verschillend kijken. De ene onder de vlag van de KNVB. Ja. En de andere internationaal. Want met internationale komen we zo. Maar de eerste onder de KNVB was Feyenoord uit.
0: Okay, ja.
1: En ja, Feyenoord was natuurlijk kampioen van Nederland. Het leuke is dat ze die week daarvoor nog de wereldbeker wonnen van Estudiantes de La Plata. Een hele schoppartij waar iedereen schande over sprak.
0: Ja.
1: Dus ja, toen moesten
0: toen waren ze wereldkampioen Feyenoord.
1: Als wereldkampioen van Feyenoord was FC Utrecht in de Kuip.
0: Ja.
1: Nou, daar hoef je de mensen niet meer voor op te laden, toch?
0: Nee, dat dacht ik niet. Nee, volle Kuip, denk ik.
1: Ja.
0: En gingen er veel mensen mee ook van de FC?
1: Ja, in die tijd kon dat. Toen kon je nog gewoon een kaartje kopen aan het stadion. Dus dat ging nog wel.
0: Ja.
1: Dus
0: klein kartonnen kaartje kreeg je dan.
1: Behalve de echte de diehard fans van Elinkwijk, Dos en Velox natuurlijk niet.
0: Maar de nieuwe mensen, nieuwsgierig,
1: die wilden daar wel mee.
0: Ja.
1: En zeker tegen Feyenoord. Dus ik moet eerlijk zeggen, de meeste spelers die gingen toch met knik in de knieën en wat dun in de broek de spelerstunnel in.
0: Snap ik heel goed. Snap ik heel goed, ja.
1: Maar ja, toen geschiedde het. Toen was er onze Jan Groenendijk, onze spits. En die zette gewoon 0-1 op het scorebord.
0: Oké, net zo makkelijk tegen de wereldkampioen.
1: Doodstil natuurlijk in het stadion.
0: Logisch, logisch.
1: Ja, en toen stond de grote Willem van Hanegem op. En die dacht, nou, dat gaan we even anders doen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk werd het wel 4-1. Maar goed, we konden zeggen dat de Utrecht toch een goed debuut maakte.
0: Ja.
1: Tegen de wereldkampioen. Ja, dat is natuurlijk wel een fantastische opening voor een club als FC Utrecht om zo je eerste wedstrijd te spelen.
0: Ja, nee, dat kan je wel zeggen. Ja, je staat wel meteen laatste op dat moment in de competitie. Maar goed, dat maakt niet uit. Hey, over laatste gesproken. Wat is eigenlijk de allerhoogste positie geweest van de FC in de jaren 70?
1: Nou, dat is mooi, vooral voor dit blok. Dat is 79-80 geweest, het seizoen.
0: Helemaal het laatste, laatste jaar van dat decennium, ja.
1: Ja, toen zijn wij derde geworden in de competitie. En in dat allerlaatste jaar van dit blok dat we bespreken, betekende ook dat ze voor de allereerste keer Europees spelen. Daar gaan we de volgende
0: gaan we straks
1: houden. Maar dat zijn toch wel een beetje de successies in het begin waar Utrecht op hoopte, dat je met drie nieuwe fusieclubs, een nieuwe selectie, een frisse doorstart, dat je toch prijzen moest gaan pakken.
0: Ja.
1: Na 10 jaar na de fusie is dat toch wel een heel groot succes.
0: Hey, en dat allereerste seizoen, de eerste wedstrijd verloren ze dus met 1-4 van Feyenoord in de Kuip. Maar hoe ging het verder dat jaar?
1: Daarvoor hebben ze nog een bekerwedstrijd gespeeld. Dat was eigenlijk de allereerste officiële wedstrijd thuis tegen Eindhoven onder de KNVB-vlag.
0: Ja.
1: Die wonnen we. En toen was Tony Nieuwhuis eigenlijk de allereerste officiële speler die onder de KNVB-vlag scoorde voor FC Utrecht.
0: Ja, fantastisch. Hey, en hoeveel werden we het eerste jaar?
1: Dat was matig, dat was tiende. Maar tiende.
0: Voor een fysieclub is dat goed.
1: Ja, alleen het mooie was, omdat wij zoveel selectiespelers hadden.
0: Ja.
1: We hebben een C-team, wat nu eigenlijk Jong Utrecht is.
0: Ja, ja.
1: Dat werd direct kampioen.
0: Okay.
1: Dus dat was wel een mooie prijs. De eerste prijs was gewoon binnen.
0: Die was binnen in het eerste jaar. Ondanks dat het het C-elftal was. Maar ik vind tiende in het eerste jaar helemaal niet gek. En uiteindelijk, eind van het decennium, werden we...

0: de Galgenwaard smeekt om een zegen.
1: De Galgenwaard kolkt.
0: Dat is altijd lekker, een kolkende Galgenwaard.
2: Ja, je neemt eigenlijk iedereen neem je dan mee. Hè? En de Bunningside, ja, die stuwt ze gewoon ook naar voren.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Treinreizigers kwamen in de eerste helft van dit jaar iets vaker te laat aan. Dat kwam door sneeuw, hitte en grote storingen op het spoor. Ruim 85% kwam op tijd op de eindbestemming. Dat meldt de NS met hoofdkantoor in Utrecht in de jaarcijfers. Met het geld gaat het wel beter bij het bedrijf. De NS maakte 25 miljoen euro winst. Vorig jaar was er nog 9 miljoen verlies. FC Utrecht heeft een oefenduel tegen een club uit Qatar gewonnen met 3-1. De ploeg kwam voor de rust op voorsprong. Na de rust stond de tegenstander even voor, maar daarna maakte David Min nog 2 goals en wonnen we dus. Een bioscoopzaal bij de jaarbeurs is helemaal in Spider-Man-sfeer aangekleed. Het loopt namelijk storm voor de nieuwe Marvel-film. Voor Spider-Man, A Brand New Day, zijn in Nederland al meer dan 100.000 kaartjes in de voorverkoop verkocht. En vandaag is die film in première gegaan. Geen zwembad met superglijbaan en geen animatieteam. Gewoon een paar staplaatsen, mooie natuur en stilte. Er zijn steeds meer campings en vakantieparken die zichzelf adverteren als uitsluitend voor volwassenen. Deze mensen staan op zo'n adult-only camping in IJsselstein.
2: Ja, de rust is gewoon heel lekker hier. Ja. Dus wij genieten met volle teugen.
3: Wat oudere mensen uiteraard komen hierop af. En het is s'avonds toch wel lekker om 10:00, 11:00 dat het gewoon lekker rustig is.
4: Geen gillende, krijzende kinderen. Ja, dat is gewoon ideaal.
1: Het aantal adult-only campings in Europa is afgelopen 5 jaar met meer dan 40% toegenomen. In de beeld is het met 31,7 graden de warmste 29 juli ooit gemeten. En daarmee is het record uit 1948 verbroken. Toen was het 0,2 graden koeler. Het blijft vanavond warm en vannacht ook. Plakken. Morgen iets minder heet dan vandaag, dan maximaal 28 graden.
0: Utrecht Sociaal.

luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht. Het eerste decennium, de jaren 70, opgericht in...

0: met Utrecht. Wat was bijvoorbeeld de eerste Europese wedstrijd die de FC speelde?
1: Ja, dit is een fantastisch verhaal. Dit is echt een gekke. Okay. Ga ervoor zitten.
0: Ja, we gaan ervoor zitten.
1: Met de fusies. Vroeger had je het Jaarbeurs Stedenbeker toernooi.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de voorloper van de Europa League die nu is.
0: Ja.
1: Alleen clubs mochten meedoen die een jaarbeurs hadden. Nou, Utrecht had de jaarbeurs.
0: Ja,
1: de Vreeburg.
0: Ja, zeker.
1: Dus DOS had zich...
0: Je zegt het Vreeburg. Stond de jaarbeurs daar toen
1: nog? Die stond eerst daar, ja.
0: Staat nou achter het station. Ja.
1: Heel goed. Een klein detail.
0: Ja, nee, ja.
1: Maar de DOS had zich dus weer ingeschreven. Maar ja, het werd dus FC Utrecht.
0: Ja.
1: En de Intertoto is een soort zomertoernooi. Dat werd ook door de Toto werd het gedaan. Dat je in de zomer ook nog kon gokken. En dat er wat geld binnenkwam voor de clubs. Want dat geld werd verdeeld onder clubs.
0: En dat is die jaarbeurs Stedenbeker.
1: Ja. En... toen had DOS het genoegen om te kunnen spelen tegen Winterthur uit Zwitserland, Wisla Krakau in Polen en Idovre uit Denemarken.
0: Hoppakee, het zijn echt even namen. Hè?
1: Maar Elinkwijk en Velox hadden zich niet ingeschreven.
0: Ja.
1: Die gingen lekker op vakantie.
0: Ja.
1: Dus de allereerste wedstrijd die viel op 30 juni, net één dag voor de fusie.
0: Ja.
1: En de Elinkwijk-spelers die geselecteerd waren en de Velox-spelers die weigerden om terug te komen van vakantie.
0: Serieus, echt waar?
1: Dus de allereerste wedstrijd heeft DOS nog gespeeld onder DOS.
0: Ja.
1: En niet onder de naam FC Utrecht.
0: En ook in hun eigen clubkleuren?
1: Onder hun eigen clubkleuren,
0: in het geel dus.
1: Ja, in het geel met een mooie V van Victoire erop nog.
0: Ja, ja, ja.
1: En helaas, die ging wel verloren. Dus dat met 1-3 thuis. Uiteindelijk werden ze in dat toernooi... hebben ze ook de eerste officiële wedstrijd Europees gespeeld. Dat was thuis tegen Wisla Krakau 1-0.
0: Ja.
1: Dus die wonnen ze. En ze werden derde in in die kleine poolfase.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk de eerste stappen Europees... dat men kon genieten van FC Utrecht in Europa.
0: En hoe ging zo'n eerste wedstrijd hier in de Galgenwaard? Was dat een volle bak?
1: Nee,
0: was dat iedereen wilde dat zien? Of
1: nee,
0: hoe
1: dat helemaal niks. Want ook mensen zijn op vakantie in die periode. En vroeger had je eigenlijk nog maar één grote vakantie. En dat was de grote vakantie.
0: Ja.
1: En sommigen konden helemaal niet op vakantie. Maar dat was ook onbekend. Weet je, wat doe je? Ja, alleen DOS had dat met echt het jaarbesteken toen met Intertoto toernooi.
0: Ja.
1: En wat het vervolg was. Dat is dat eigenlijk, dat sprak mensen ook niet aan. Dus het is meer een proef. Het kost ook de club heel veel geld, want je moet reizen naar Denemarken, naar Polen, Zwitserland. Dus dat soort dingen, dat was nog in de stond een beetje in de schoenen. En dat moest allemaal een beetje geproefd worden.
0: Ja, en Remco, in 77 gingen ze volgens mij ook Europees spelen.
1: Ja, toen hebben ze ook datzelfde Intertoto toernooi in de zomer gespeeld. Videoton zat daarbij, La Louvière zat daarbij, Laval. En Utrecht werd winnaar van die poolfase.
0: Oké, kijk.
1: Dus dat was weer een prijsje erbij.
0: Ja, zeker. Ja. En wat betekende dat dan? Als je weer ging je dan een proef verder?
1: Nee. Het was gewoon, dan wist je gewoon winnaar. En dan kreeg je gewoon de titel Intertoto winnaar. Er waren een stuk of 12 pools. En elke winnaar die kreeg een geldbedrag. Nou, dat kwam dus goed uit voor de club. Een beetje ook weer in deze fase. Je harkte wat geld bij elkaar. En dan kon je weer een speler kopen.
0: En je werkte niet verder. Dus de winnaars gingen niet nog een keer tegen elkaar spelen. Dat was uiteindelijk één.
1: Speelde 6 wedstrijden. 3 uit, 3 thuis. En dan kreeg je uiteindelijk, dit is de winnaar. Die krijgt het geldbedrag voor zoveel, winnaar 1 zo.
0: Ja.
1: Dat was voor een fusieclub Utrecht, was dat heel lekker.
0: Nou, die konden we bijschrijven, hè?
1: Ja. Overigens, FC Utrecht betekent niet fusieclub Utrecht, want dat wordt vaak wel eens verward.
0: Ja.
1: Maar dat betekent voetbalclub Utrecht.
0: Voetbalclub, maar dan, op zijn Engels. Engels, hè? Ja. Waarom is daar trouwens voor gekozen om dat Engels te doen? Waarom niet gewoon VB, voetbal... VC?
1: Dat is een hele goede vraag, maar dat zou ik zelfs niet weten.
0: Oké, nou, dat gaan we kijken of we dat kunnen uitzoeken. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 70. Aanwezig is onze eigen sportprofessor Remco Neu. En Remco, we hebben het al over heel veel dingen gehad over de FC, over de oprichting, de selectie, de allereerste wedstrijd tegen Feyenoord voor de competitie die we helaas verloren. De eerste Europese stapjes die de FC heeft gemaakt. Later in de jaren 80 gaan we daar nog veel meer op terugkomen. Want toen gingen ze ook spelen. Ik kan me herinneren, Argus Petesti ergens heel ver in hun verleden. Hey, maar ik wil het ook eens eventjes hebben over de KNVB-beker. Want daar gingen we natuurlijk ook in spelen.
1: Exact. En het leuke daarvan is dat je toen nog in de halve finales, als je die mocht halen, op neutraal terrein moest gaan spelen.
0: Ja.
1: Nou, in 1974 was het dan eindelijk zover. Utrecht haalde de halve finale en we moesten tegen de bekerwinnaar van dat jaar daarvoor. Dat was NAC.
0: Ja.
1: Die speelde toen die bekerwinnaar NAC. Dat kan
0: je bijna niet meer voorstellen tegenwoordig, hè? Dat NAC in de finale stond. Maar goed, ja.
1: Dus we moesten NAC en we mochten niet thuis spelen. We mochten ook niet bij NAC spelen. We moesten naar FC Den Bosch, de Vliert.
0: Waarom was dat trouwens?
1: Dat was een reglement. Halve finale heb je geen thuisvoordeel. Dus beide ploegen hadden dan een eerlijke manier op neutraal terrein om de finale te kunnen halen.
0: Oh ja, nou ja, goed. Er zit wel wat in. Ja, ja.
1: Mee eens.
0: Ja.
1: Dus wij reden naar Den Bosch toe, naar de Vliert toe. En NAC was natuurlijk geducht. In die tijd was het ook in de competitie goed. Deden ook mee in de Toto, haalden ook regelmatig successen. Hadden internationals erbij zitten.
0: Echt waar?
1: Het was lastig.
0: Ja?
1: En,
0: trouwens, was dat NAC zat daar niet? Nee, ik weet het eigenlijk niet meer. Nee. Ga verder, okay. Sorry.
1: Dus dat was een moeilijke pot. Uiteindelijk hebben wij die verloren, waardoor NAC weer de finale haalde.
0: Ja.
1: Maar de KNVB-beker heeft ons wel iets anders opgeleverd. En dat was 2 jaar later in 76.
0: Ja.
1: Toen speelden we tegen Ajax. En in de eerste 10 jaar hebben we zowel uit als thuis niet van Ajax gewonnen.
0: Ja.
1: Maar in de KNVB-beker, het allereerste treffen met Ajax thuis,
0: ja,
1: 76, wonnen we met 2-1.
0: Had
1: het grote Ajax.
0: Ja.
1: En dat kwam heel hard aan in Amsterdam, moeten we eerlijk zeggen. Want Utrecht was natuurlijk een makkie.
0: Ja.
1: Zoveel, ik geloof de eerste was 1970, was zelfs 7-0. Want we uitverloren in de Meer.
0: Oh.
1: Thuis ook een dikke nederlaag. Ja, en dan denk je in 76, ja, toen hadden ze net nog die 3 Europacups achter elkaar gewonnen.
0: Ja, ja.
1: Utrecht, appeltje, eitje.
0: Ja.
1: Ging toch even anders.
0: Ja, maar het grote Ajax was niet meer het grote Ajax natuurlijk in 1976. Cruijff was weg, Neeskens was weg. Die speelden daar allemaal niet meer. Hé, maar komt daar ook die rivaliteit met Ajax vandaan? Dat we de eerste 10 jaar gewoon... ligt dat ergens anders?
1: Nou, weet je, dat is lastig, hè? Want er zijn natuurlijk meerdere uitleggen voor hoe dat kan.
0: Ja.
1: We hebben al, kijk, bij Utrechters zelf, als je vraagt naar Amsterdam, dan gaat het over arrogantie.
0: Ja.
1: Wordt vaak gezegd, Amsterdammers zijn arrogant en geloven in zichzelf.
0: Ja.
1: Maar er is ook een verhaal uit de middeleeuwen, dat vroeger Utrecht was natuurlijk een welvarende stad.
0: Ja.
1: Brugge had dat hetzelfde, totdat Amsterdam daar het Zuiderzee afsloot. En wij konden niet meer door en alles bleef in Amsterdam. En daar zijn ze altijd nog kwaad over.
0: Okay.
1: Weet je, dat soort dingen.
0: Oké, zo ver gaat het misschien
1: terug. Ja, joh. En de andere kant is het ook weer de afgunst dat ze 3 Europacup 1's wonnen. En dus ja, heb je eigen interpretatie erin.
0: Ja,
1: ik vind, je hebt altijd een tegenstander nodig. Zij spelen in rood-wit, wij ook in rood-wit.
0: Ja.
1: De clash is altijd mooi, toch?
0: Ja, dat dacht ik ook. Want als je dat niet hebt, heb je ook niks om over te klagen, toch?
1: Exact,
0: ja,
1: heel,
0: precies,
1: goed.
0: Heel goed. Helemaal goed. Remco, we gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 70. Remco Neu is aanwezig om ons daar alles over te vertellen. Remco, je hebt al ontzettend veel verteld, hè, over de fusie, maar ook over de Europese wedstrijden die er zijn gespeeld. KNVB-beker hebben we het net over gehad. Maar FC Utrecht had ook in die tijd een eigen toernooi, hè?
1: Klopt, 78. Toen hebben ze dat ook weer geprobeerd om wat extra geld binnen te krijgen. Allemaal van die proeven, beetje van die periodes waar ze proberen om wat extra geld binnen te halen.
0: Ja.
1: En 78 organiseerden ze ook een samenwerking met de gemeente. Een eigen toernooi waarin deelnamen Ipswich Town. Dat was net met Bobby Robson, heel erg goed.
0: Ja.
1: Die John Bork en van een goede spits.
0: Frans Thijssen speelde daar volgens mij in die tijd.
1: Arno Muren,
0: Arno Muren.
1: Dat was echt de Tractor Boys.
0: Ja.
1: Dat was één. Feyenoord was een andere opponent. En Club Brugge ook een hele grote, want die hadden dat jaar daarvoor de finale van de Europa Cup 1 gespeeld, wat nu de Champions League is.
0: Kijk eens.
1: Tegen Bayern München. Dus dat waren grote clubs.
0: Ja.
1: En het leuke daarvan is, dat werd over 2 dagen verdeeld. Eerst, nou ja, gewoon alle twee soort halve finale. De Utrecht speelde tegen Ipswich. En Feyenoord, Club Brugge. Uiteindelijk Utrecht won van Ipswich. In de finale speelden we tegen Feyenoord.
0: Kijk,
1: ook zo leuke. Nederlandse onderbondse.
0: Twee Nederlandse clubs.
1: En die wonnen we.
0: Echt waar?
1: Dus we hebben ons eigen toernooi gewonnen.
0: Ja.
1: En onze eigen beker staat in de prijs.
0: Oké. Dat is,
1: kost ook geen geld.
0: Dat is wel heel erg leuk. Hey, ik kan me ook een verhaal herinneren over Liverpool die hier kwam spelen. Hoe,
1: ja.
0: hoe was dat ook weer?
1: Het grote Liverpool jaren 70.
0: Ja.
1: Ook 2 keer Europa Cup 1 winnaar, wat nu ook de Champions League is. 72 voor de allereerste keer kwam het grote Liverpool. We hadden toen nog openingswedstrijden. Elke seizoen werd geopend in augustus met een grote wedstrijd.
0: Ja.
1: Om dan toch mensen te lokken en ook een seizoenkaart te kunnen aansmeren als het dan goed kwam.
0: Ja.
1: Liverpool was natuurlijk... Ja, dat kan
0: was
1: je nou
0: dat
1: niet
0: toen
1: ondenken,
0: ook al zo'n grote
1: was
0: club?
1: Het was een hele grote club. Ja,
0: ja.
1: UEFA Cup winnaar toen. Ook, dat is nu voor de mensen die het weten, ook Europa League. Dus na de jaarbesteden werd het UEFA Cup. Na de UEFA Cup werd het Europa League. Derde Europese toernooi. En die kwam hier naartoe. Ja, dat waren de grote namen. En we verloren uiteindelijk wel met 1-2. Maar dat maakte zoveel indruk. Heel veel supporters uit Engeland mee. Dat ook de Utrechtse Liverpool supportersvereniging is opgericht. En dat was
0: nog
1: voor onze eigen supportersvereniging nog.
0: Ja.
1: En die band hebben ze altijd gehouden. Dat ze elk jaar met supporters gingen ze naar Liverpool een wedstrijdje. Andersom deden ze dat ook. Een soort samenwerking daarin.
0: Ja.
1: En dat resulteerde ook dat 3 jaar later in 75, dat was net voor dat Liverpool 2 keer de Europa Cup 1 won. De Champions League van nu.
0: Ja.
1: En, en toen was het zelfs nog een keer, dat is een ander verhaal. Er kwam nog een Liverpool. En men dacht dat het ook Liverpool was.
0: Ja.
1: Maar dat was Liverpool uit Uruguay.
0: Oh,
1: dat is een soort naamgenoot.
0: Ja.
1: Dat was anders.
0: Ja, ja.
1: Dat hadden we afgelopen paar keer, 3 jaar geleden ook. Queen's Park zou hier naartoe komen.
0: Ja, Queen's Park Rangers.
1: Ja, iedereen dacht dat. Queen's Park Rangers. Nee hoor, Queen's Park uit Schotland. Dus dat was een andere. Dus zo heb je die verwarring met al die verenigingen.
0: Ja,
1: maar dat was hartstikke mooi. En de allereerste wedstrijd, die openingswedstrijd die we in 1970 hebben gehad, was tegen het grote Anderlecht, hè, waar een aantal Nederlanders speelden. Van de Mulder, onder andere Jan Mulder, Boskamp, onder andere.
0: Johnny Dus Baba, volgens mij.
1: Exact.
0: Ja,
1: heel goed.
0: Ja.
1: En 1980 deden we dat ook met RWD Molenbeek. Dat was toen kampioen van België. Die kregen we in 1980. Bestonden we 10 jaar. Werd ook groots gevierd met de fanfare. En je kent het allemaal wel.
0: Ja.
1: De meisjes met de ballet en de dingen. En dat was een heel goed. En toen wonnen we van de kampioen van België. Dat was echt een heel goede uitslag. 4-0
0: Kijk.
1: Op ons jubileum. Dus we hebben in die tijd hebben we echt wel wat grote clubs hier naar Utrecht kunnen krijgen.
0: Ja.
1: En dat heeft wel ervoor gezorgd dat Utrecht ook wel een beetje dat impact kreeg. En ook in de jaren 80 tegen veel Engelse tegenstanders oefenen. Ipswich, Nottingham Forest onder andere.
0: Ja.
1: Dus dat missen we een beetje. Dat vind ik wel jammer dat we dat nu niet meer hebben tegen Engelse tegenstanders.
0: Nou, wie weet Remco, wie weet. Je weet het maar nooit allemaal. Hey, en die supportersverenigingen, die hebben nog altijd een vriendschap aan.
1: Ja, nog altijd. In 2010 hebben we natuurlijk Europa League gespeeld. En toen was die band ook weer dat we uit naar Anfield Road gingen. Dus dat is er nog altijd.
0: Nou, fantastisch. Remco, mag ik jou heel erg bedanken voor al jouw mooie verhalen over FC Utrecht in de jaren 70. Weet je, er is nog zoveel te vertellen. Maar ja, we hebben maar een uur, dus het is niet anders. Ik zou zeggen, Remco, tot in de jaren 80. En tot zover Utrecht Sociaal voor vandaag. En volgende week, dan zijn we er natuurlijk alweer. Fijne avond.
2: En dit is fantastisch. De baila van FC Utrecht wordt gespeeld. De verlichting gaat aan, wordt gedempt. En aan alle kanten zien we nu flikkerende lichtjes om de sfeer...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Treinreizigers kwamen in de eerste helft van dit jaar iets vaker te laat aan. Dat kwam door sneeuw, hitte en grote storingen op het spoor. Ruim 85% kwam op tijd op de eindbestemming. Dat meldt de NS met hoofdkantoor in Utrecht in de jaarcijfers. Met het geld gaat het wel beter bij het bedrijf. De NS maakte 25 miljoen euro winst. Vorig jaar was er nog 9 miljoen verlies. FC Utrecht heeft een oefenduel tegen een club uit Qatar gewonnen met 3-1. De ploeg kwam voor de rust op voorsprong. Na de rust stond de tegenstander even voor, maar daarna maakte David Min nog 2 goals en wonnen we dus. Een bioscoopzaal bij de jaarbeurs is helemaal in Spider-Man-sfeer aangekleed. Het loopt namelijk storm voor de nieuwe Marvel-film. Voor Spider-Man, A Brand New Day, zijn in Nederland al meer dan 100.000 kaartjes in de voorverkoop verkocht. En vandaag is die film in première gegaan. Geen zwembad met superglijbaan en geen animatieteam. Gewoon een paar staplaatsen, mooie natuur en stilte. Er zijn steeds meer campings en vakantieparken die zichzelf adverteren als uitsluitend voor volwassenen. Deze mensen staan op zo'n adult-only camping in IJsselstein.
2: Ja, de rust is gewoon heel lekker hier. Ja. Ja. Dus wij genieten met volle teugen.
3: Wat oudere mensen uiteraard komen hierop af. En het is s'avonds toch wel lekker om 10:30 dat gewoon lekker rustig is.
4: Geen gillende, krijzende kinderen. Ja, dat is gewoon ideaal.
1: Het aantal adult-only campings in Europa is afgelopen 5 jaar met meer dan 40% toegenomen. In de Bild is het met 31,7 graden de warmste 29 juli ooit gemeten. En daarmee is het record uit 1948 verbroken. Toen was het 0,2 graden koeler. Het blijft vanavond warm en vannacht ook. Plakken. Morgen iets minder heet dan vandaag, dan maximaal 28 graden.
0: Bingo non-stop.

0: beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Treinreizigers kwamen in de eerste helft van dit jaar iets vaker te laat aan. Dat kwam door sneeuw, hitte en grote storingen op het spoor. Ruim 85% kwam op tijd op de eindbestemming. Dat meldt de NS met hoofdkantoor in Utrecht in de jaarcijfers. Met het geld gaat het wel beter bij het bedrijf. De NS maakte 25 miljoen euro winst. Vorig jaar was er nog 9 miljoen verlies. FC Utrecht heeft een oefenduel tegen de club uit Qatar gewonnen met 3-1. De ploeg kwam voor de rust op voorsprong. Na de rust stond de tegenstander even voor, maar daarna maakte David Min nog 2 goals en wonnen we dus. Een bioscoopzaal bij de jaarbeurs is helemaal in Spider-Man-sfeer aangekleed. Het loopt namelijk storm voor de nieuwe Marvel-film. Voor Spider-Man, A Brand New Day, zijn in Nederland al meer dan 100.000 kaartjes in de voorverkoop verkocht. En vandaag is die film in première gegaan. Geen zwembad met superglijbaan en geen animatieteam. Gewoon een paar staplaatsen, mooie natuur en stilte. Er zijn steeds meer campings en vakantieparken die zichzelf adverteren als uitsluitend voor volwassenen. Deze mensen staan op zo'n adult-only camping in IJsselstein.
2: Ja, de rust is gewoon heel lekker hier. Ja. Dus wij genieten met volle teugen.
3: Wat oudere mensen uiteraard komen hierop af. En het is s'avonds toch wel lekker om 10:30 dat gewoon lekker rustig is.
4: Geen gillende, krijzende kinderen. Ja, dat is gewoon ideaal.
1: Het aantal adult-only campings in Europa is afgelopen 5 jaar met meer dan 40% toegenomen. In de beeld is het met 31,7 graden de warmste 29 juli ooit gemeten. En daarmee is het record uit 1948 verbroken. Toen was het 0,2 graden koeler. Het blijft vanavond warm en vannacht ook. Plakken. Morgen iets minder heet dan vandaag, dan maximaal 28 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam. En het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you."

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Toen ik de telefoon opnam, wist ik het al. Dat ben jij. Een voorgevoel van toch na al dat alleen zijn, te lang alleen zijn, kom je. Je zei, we moeten praten. Of misschien niet praten. Maar zo kan het niet langer. Ik kom gauw, maar je zei niet wanneer. Als het geluk niet wordt wat je ervan verwacht, omdat het leven moeilijker is dan ik had gedacht, heb ik gezegd, kom maar niet meer hier. Ach, die dingen die ik zei, of alles wat ik niet zei. Maar waarom huil ik dan als ik bedenk, woensdag, dinsdag, of misschien morgen?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.